0: het belangrijkste dat we nu is terug gaan werken naar functie.
1: Ja, en dan naar
0: cosmetica.
1: Ja, voor mij maakt het kosmetica. Maar meestal zie je, als iets dikker is, kan hij ook minder goed bewegen, lijkt mij.
0: Daarom werk ik niet naar dus hoe het eruit ziet, maar meer naar de functie.
1: Ah, oké.
2: When you've had a crash and then you're either in an ambulance or you drive home or fly home or whatever the scenario is, then you just feel like, I feel embarrassed, but at the same time I feel like, why me again? But it's all in my hands. Like, I make the crash, like I've made most of the crashes by myself. I've had bad luck that I got taken out and had an injury because of that, but the latest injuries of all I do to myself. So I just go home and I feel gutted, but yeah, you know, I try to move on, and then the first 4 to 6 weeks is the most difficult because you're in pain, you're struggling, but once the health gets better and better, you know, you start realizing everything's gonna be okay again, and then you forgot about the pain. So, but still, yeah, the first few weeks are always the hardest.
1: Je had ook dat litteken, kan je weer een beetje bewegen, en in het begin was het echt zat zo vast als iets.
0: Ja, er zit gewoon nu echt wel een centimeter
1: van. Ja.
0: Dus dat zijn echt wel allemaal goede dingen.
1: Dat is wel positief.

0: Obviously, I worked with Jeffrey for a long time, who is a very, very skilled rider. And I think Kai is very similar. And obviously that helps a lot when the track gets really technical and rough. It helps the rider to produce more speed, so go faster. They keep more momentum, so that's gonna bring, yeah, just faster lap times, and they get less tired because it looks effortless for them when they're very skilled on the bike. Je moet niet gaan glijden als je hem op de kant zet. Daar. Jeffrey gaat helemaal op de kant. Die wacht gewoon, die staat bijna stil. Maar die ploft hem niet in die wal. Hetzelfde in de verre lange stuk. En dan die linkse bocht die gevlakt is. Probeer daar zo'n beetje voor door te rijden, dat je niet dat moment hebt.
1: Ja, maar ik kan de kant toch niet volgen. Ben je bekant?
0: Nee, maar dat...
1: Nee.
0: Je moet Jeffrey Herlings niet gaan kloppen. Je moet proberen je sessies te maken. Constante tijden. En proberen nu met dat tandwiel de walkjes iets te werken. En iets... Je moet van jouw ding verbeteren. Wat je... Jij zit hier, dat maakt niet uit. Jij zit ietsje frisser, jij herstelt ietsje beter. Jij moet proberen je 20 minuutjes te rijden en te verbeteren op jezelf.
2: To be really talented at motocross, I first of all think you need a lot of skill on the bike, a lot of bike time, and mental strength is also a big thing in motocross. You with 30 guys next to each other on the gate, so you have to make sure you're the strongest, and also mentally that's a tough thing, but you also have to be prepared mentally.
0: You look at Jeffrey, that's fine, you learn from Jeffrey. But the same on Sunday. Focus on your deal. Read what's going on, but be content with it if they are faster. De eerste 5 ronden niet te gek. Maak die wallen een beetje, dat je een fijne motor kunt hebben. En de laatste 2 ronden blazen maar alles weg. Kijken de verschillende lijnen die ze nemen, ook al is de baan vrij simpel vandaag, maar toch doen ze andere dingen. Motocross komt ook veel van hoe erg je iets wilt, zeg maar. En, ja. Er zijn er 2 die het heel erg willen, dus dat is goed. Hè?
2: Yeah, for sure. Jeffrey always has been a superhero for me. He's been the most dominating GP rider at the moment. Really nice to train with him and get some tips from him. And yeah, for sure, I always learn from him and try to remember what he's saying. Even physical training, like I'm doing now with Ruben, is quite the same like Jeffrey used to do. So yeah, it's paying off so far, and let's hope we can continue this.
0: I think in the current motocross world, there's a lot of skilled riders. And I think they're all at such a high level that the combination of all the other factors, the mental part, the physical part, is gonna define

0: Who's gonna win? That's one of Jeffrey's very strong points. He combines the technical abilities he has with his physical abilities, and then he puts his heart on top of that, and that makes Jeffrey such a full, complete motocross rider and such a big champion and so many GP victories, in my opinion.
1: Ja, het was een beetje aankloten, zeg maar. We waren gisteren uit Amsterdam gevlogen en kwamen we aan. Alle drie de tassen die waren vermist. Dus een beetje moeten improviseren en overal kleren bij elkaar moeten ratselen. Van de ene sok, van de andere onderbroek. Daar nog wat t-shirtjes bij de Primark, wat t-shirts gekocht.
2: Kijk je onderbroekje, dit is wel een Primark.
1: Ja, in mijn hoofd is nu al stress, want normaal is gewoon dat, die pak, die sessie, dat t-shirt daarbij, bij die bril en alles. Helemaal geordend. En nu is het gewoon, ja, ik heb nu de polo aan van Adamo maatje S, waar ik normaal een L'tje heb. Ja, ik zit ondertussen al 2 dagen in dezelfde onderbroek. Dus vandaag is het een beetje passen en meten, maar we gaan gewoon lekker rijden. De 101 evenaar is één ding, maar 102 om dan echt lonely aan de top te staan, zeg maar, is toch weer een ander dingetje. Het record staat al 17 jaar, geloof ik, sinds 2006 van Steven Evers. Dus als iemand een keer zo'n groot record verbreekt, is het eigenlijk het tweede grootste record in de sport naast de wereldtitels. Dus als je dan dit record verbreekt, is het natuurlijk ook wel een big thing in de sport.
3: It's gonna be a big fight, you know, Fernandez and Prado for sure. Motivation is gonna be high, so it's gonna be get a good start and we know what Jeffrey can do, so we'll be fine. Sasha's bike when the track's like this, I don't know if it's even worth testing at one point like line 3 but a little bit more sag.
4: Yeah.
3: So we keep like that same balance but the bike's just a little bit lower.
4: Lower, yeah.
3: Yeah. You see him mid-corner always struggling. I don't know, it's just a thought.
4: Yeah.
3: Maybe it's worth trying.
4: You know, I think the more sag thing is still a thing we can try.
3: Yeah.
5: One.
3: That's the track.
5: That's good.
3: Yeah.
1: We zitten nu in Spanje, dus echt de home turf van mijn grootste concurrent momenteel, Jorge Prado. Hij rijdt elke jaar hier ook altijd zeer sterk, heeft het volledige publiek achter zich staan. Ik denk toch wel dat het moeilijk gaat worden om hier te winnen, maar ik zeg nooit nooit. In 2021 heb ik hier gereced ook gewonnen, dus ik denk wel dat het erin zit, maar alles moet wel kloppen en die 102 hoop ik toch wel zo snel mogelijk te halen.

0: belangrijkste dat we nu eerst terug gaan werken naar functie.
1: Ja, en dan naar
0: cosmetica.
1: Ja, voor mij maakt het cosmetica. Maar meestal zie je, als iets dikker is, kan hij ook minder goed bewegen, lijkt mij.
0: Dan werk ik niet naar dus hoe het eruit ziet, maar meer naar de functie.
1: Ah, oké.
2: When you've had a crash and then you're either in an ambulance or you drive home or fly home or whatever the scenario is, then you just feel like, I feel embarrassed, but at the same time I feel like, why me again? But it's all in my hands. Like, I make the crash, like I've made most of the crashes by myself. I've had bad luck that I got taken out and had an injury because of that, but the latest injuries of all I do to myself. So I just go home and I feel gutted, but yeah, you know, I try to move on, and then the first 4 to 6 weeks is the most difficult because you're in pain, you're struggling, but once the health gets better and better, you know, you start realizing everything's gonna be okay again, and then you forgot about the pain. So, but still, yeah, the first few weeks are always the hardest.
1: Je had ook dat litteken, kan je weer een beetje bewegen. En in het begin was het echt zat zo vast als iets.
0: Ja, er zit gewoon nu echt wel een centimeter
1: Ja.
0: Dus dat zijn echt wel allemaal goede dingen.
1: Dat is wel positief.